0: lop, mas pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Zijn jij bij café?
1: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
4: App hem al.

AYOUN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninov, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hajo en Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Loop verdrom al hier. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: GMB Café.
3: Meer de Neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
4: App hem al.

nieuwe music vet op zijn Engels te zeggen met een tosje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen music.

0: dam łelowy klasie tu. Af dam łelowy klasje tu. Des beter dag met mijn gebieren blijft. Als ge ambra smokt en blijft zoepen. Wij kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Af dam łelowy klasje tu. Af dat mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambra smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend en is dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.

Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie in het smeris, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Are you in music?
3: Waar? Ave van Olst.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar omhoog of naar beneden?

Nou, de rage van Fluffels in een pakje chips is er niet verraad, jong gang. Zet je rich bij hier en zie die chemier met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baan stel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil, gewoon weg maar op die

0: allemaal met zijn gea, zem in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met mijn room en roep naar carnavalfie. Dan springen we spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.
1: Wow!

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

Wat een jongen, vol rode tuiten, juist te dragen vier, en we moesten al binnen blijven.

zijn. Dat is echt maar jongen. Honderd is nest je oren. Al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoten.

Beste kes, wij gewoon een beetje meer leven in de Brouwerij brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een portefeuille naar me weg, hè. Wij gaan daarna een keer graalijk bes opgeven. Zijn we er?

0: musique. Holst. Holst, dat is een wereldstad.
1: Zijn de creëers?

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

een ander vriendetisten. Je weet je dan. Ajo en Music en Zare Radio.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App hem al.

zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal eigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedij, goed tijd. Dus heb ik al die lijken eerst op het internet direct geblokkeerd. Want ieder jaar verdroom op er nief

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Oosterse losse groep Geldjoens 2014 presenteert Herroepening Vliegveld de Klozen. Rechtstreeks naar

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App van IO en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De Neven IO en Music App.
2: App de mal.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: verrassend echte pure Oosterse radio.
1: Dag! Echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie niet.
0: Dag en nacht, van smares tot saubes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App de mal.

0: all night.
1: Ayoa in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninov, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

er bestaat. Als het is een wereldwonder. Als het is de stad van de maan in de stroot. Als het leven mooi op de bovenste plank. Als het in mijn hart gestolen. En lukt er van tijd hier, is het mank.

verzichten. Waar is dat vechten? Waar is dat vechten?

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Live van nu het erzogen in Ulst, de nienige nechten, Ajo en Music. Wer, Ave van Ulst.

0: Zonta Radio.
1: Mijn instrument, dat is mijn stem die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn liedjes zingen. Ik ben de renkel van de sfeer. Voor iedereen ben ik in de weer gewoon een tikje vrij te brengen.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: stoef. Mors zit een dikke in de poef. Zij zijn op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans, zij ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaal.
1: Vietnam of niet eer, het velverkoeper van den Beer. Dat doe je als je hem doet en het gedoe.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Wie is de schoonste politieker van ons land, land, land van Noord ons Spiegelken?
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: Hallo.
4: Hey.

0: was de lawaatje, zeg.
1: Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongen.

0: roken. Zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie, Geer, de champagne is al op het puntje kapot.
2: Ja, zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog naar de.
3: Ayo, music.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
2: Dat is erover.
3: Waarom dat er presenteert Ilse de Oostkoningin.
4: In Doepenboos, toen Ilse er koel en gaat. Is ze benaamd van de coalitie met roet en blaad. Vanaf na is met dat gejiever gedoond. De nieuwe Ilse, met alles erop en erom.

0: Ion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: zal precies nog een verteren, jong.
1: Hupsong!
2: Ion Music!
3: De radio van ons naal. Nou.

0: Na een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ayo en Music. Zare Radio.
1: Luister het goed naar hoe dat moet.
2: A-J-O-I-M. Want door je steun schrijven dat is. Een natte vingerkoets gemoest. Morgen.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App de mol.

26. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

zeker niet te rap. Doe maar graalijk op een gemak. Want achter Noek stond Sammek in de flitsbak. Je moet je aan niet riskeren, ooit een blik te consumeren. Zelfs dat bier, ooit de pompier.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: έχετε? Night Deep.
1: IOM Music. Overal op FM. 107.8 en 105.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
2: Riep er een gast op mooi. Hey, meke, mot mij toch eens blauw.
3: Zwaai, oh, stop. En ik geef mordroet en at het niet goed deed. Oh, Rupi, ik zoek naar een goed lief. En gooi, zet na echt mooi gerief. Zwaai,

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten mijn kop gerust.
1: Game over.
2: Geef Marmor aan Joen Music.
3: Waar? Aven van Oost.

0: Braderie op de Verkemert, schuifrecht toeveradeer, een andere kant van het woeter. Ons winkel staat open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
1: Allah, morgen.

0: Hai! Ja, en als eens op.
1: Deze is
2: Ajoen Music.
1: Verhaal d'Ajoen. En nou wat dat erop trekt.

0: Dat stikt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. We zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op listen zijn, zeker? Weet je wat, joh? Ik zal hem eens bellen.
1: Wat kun je doen? Waar is zijn madame ten op het?
2: En hij
1: wat
2: voor je water zeggen?
0: Wat ben je

0: kan je zeggen. Morgen weg, dan is ooit te klein, hè. Dan zie je een gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het nog weten.
0: Dat is juist, de jongen mag verdomme in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is er weer mee, de tent in hem. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnen
1: de wal gesloten. Dat is goed, hier zijn
2: En hij nog werkt om de wal gesloten.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: Appt hem al. Ella voor Janet.
3: Ella voor Janet.
2: De dansnacht geven werk al het.
3: De dansnacht geven werk al het.

dat ze vond, er was een tol zeggen, het is plat. Wat wordt aan kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Al mogen onder een riege of krakiel. Als er op

Ochet Paroas, Zembriggen en Clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken

0: jongens en maskes, bemint ons ene hulst. Lotje moet zeggen, haar schiever is om ter hulst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot, die is op een ander niet remmen. Ach, meisje lief, ik in vind geen juiste zin.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of goed.

0: Okay.
1: IOI Music, overal op FM, op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: music.
1: Altijd goede muziek.
2: Allee, wat gaan we hier nou doen?
3: Anneke, niet over het commentaar misschien?
2: Wat?
3: Over het commentaar?
4: Wat moet je erover nou zingen, Anneke?

0: Gabeta, dois dingen door aan de positie dat er door binnen stellen.
1: Hé, dat je voor misschien dat doen.
0: Hé, dat is goed,
1: al ik niet afgevraagd.
0: Stop, jongens, zien wat dat gezegd wordt als je in de privé-sfeer begint.
1: Goed, dat is heel goed.

0: ons ogen, ons eigen beklogen. Als ons neer zijn we waar vieren.
1: Letten voor de en de dusje en met een graalijk plan om de rechteroever te verbaan, de Toosterse Riviera.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music App.
2: App hem al.
3: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

Olst is een chique stad, al onbekend voor zijn Oosterse carnavaliekjes. Maar hoe zullen die liedjes klinken op het wereldkampioenschap orgeldroen? Als onze Oosterse liedjes weer klinken, zie al die ergens zien blinken. Dames en heren, welkom op het eerste grote orgelconcours in ons Oosterse koazerlijke stee. Meezingen is zeker en vast toegeloten, dus lot daar maar eens goed gewoon. Oost orgelt maar nog.

0: Sig, jeg sagde fra Jean-Paul.
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, EGR. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: Royal Music 100% Ösç.
1: Dostag Marit, kröp gesehen heute Mann.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: stolen. Maar weet je wat? Kom, dit is ontverhuizen. En dan heeft er nog een kamer vol met Chinese bazaar. Anders moet je een Remneke bellen. Of de Paroa. Dan moet je er nog eens achter. En dan heeft toch alles draait op. Zijn.
1: Ver te koepen of te rollen. Ik ga nog iets liggen vermoorden.
0: Hier zijn, nee. Geblokkeerd.

klad boom, ik bouw het in een citroen. En jing klad boom, waarin we poen van doen. Ik ken mezelf niet in dat als ik die plotjes weer beginnen. Allemaal die teksten kan ik van buiten en van binnen. Iedereen draagt verrooid, amai mijn flooit. Dat voesje doet de laatste jaren wonen.

Johnny zou ze konden zoals een boeven in mijn oes, want ze zoals een tietje zoals een hele kleine moes. En op doe gevesten zijn ze graal kan beteer, omdat ze de stoet na langs toen niet meer passeert. Keer neem haar van op de tafels op de stoelen, ooit sta je in en geef mijn hart gestoeld.

0: want als de plies de poep ontstekt.
1: Wat al is dat papier-mâché?
0: Morgen moet iemand schoenen stekt. Toen ik dovijf, maar respect.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: De Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: 4 Pixel System, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De Pixel System dan op en de Campari week.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: Zeg Vincent, wat in de bistjes bij jou ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaar stil.

0: Vincent, wat pas de? Wil ik ons nog geen gonolium? Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoze naal. Scholletjes.
1: Ayo, music.
2: R-Radio.
3: Hallo, ik ben Jean.
4: En ik ben Ed.
3: En samen zijn we Jeanette.

0: Ja, geet je er goed op.
1: Live vanuit Terzogen, aan de goede kant van Oost. De enige echte.

Zo'n verkandidoot een veil respect. Maar hoor ik dan die buitenlandse pieten? Excuseer, versta jij dat?

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Die naam komt voor.

0: Dieses Land aus Spanien.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voilà, jouw music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
4: App hem al.
5: Zijn mannen, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

0: AYOIN Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Oké, jonge Damascus, mutjes en petjes, holle biekes, het is tijd voor op de dag.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajo.

0: Ich bin mit meinem Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat heb je het? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app voor voilà, jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
3: App hem al.

in mijn stad te beleven. Ik zit er heel jaar op te wachten, want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Marmor a Joen Music. Ver, avu van oist.
1: Aha, da punt de blut boys. Hey, heel of mij jongens.
2: Ja, ja.
1: Ik heb mijn kolo aan het poort mee, zeg.
2: Ik heb hoe voor ze en ik loop het gevies.
3: Weet je wat ik boem, jongens?
2: Hier.
3: Met een port de blut, dokkie en liek.

En dan nog het verkeer. Gelijk als verwacht stoot de Rink van Oesch vast. Oei, de oompollende stroten en boaghangen zitten toe. Ons stage zijn de bonen echter vrouwen. En fantastisch nieuws van de loon. De bissen rijden op de wet.

Er is een fil van onder Pierre Corneliskaai over de Zwethoekbrugge. Verder langs de gendarmerie, Noordenseshoek tot on Klaaparsken. En uw problemen van het Kwazelijk Plan tot on Datemert. Voor de rest ook nog stilstoon van de pont.

0: is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.